0: Voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wees! Wees! Wees!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, hallo, beste mannetje van de radio.

De 40ers en 50ers van het hitwezen laten zich horen tot 9 uur.

Het nieuws wordt vandaag in 1978 beheerst door de ontploffing van een tankwagen in Spanje. Daarbij vliegt een complete camping de lucht in en sterven 216 mensen een gruwelijke dood.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 5 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is zomer en dat willen we graag horen. En daarom hier op de radio de opener vandaag in Happy the Peppy. Beach Boy Gold van Giddy Up Park. En dat dan begin van Happy the Peppy hier op Radio Seabreeze. Goedemorgen.

Het een van de heerlijkste jaren van de muziekgeschiedenis. Het was 1979 voor het Electric Light Orchestra. Lekker boemen en dat met Don't Bring Me Down. Nou, de benedenburen die boemen gerust naar boven terug hoor als u dit lekker hard draait. We gaan nog iets verder terug in de tijd naar 1976. Rod Stewart en Tonight's the Night.

0: heerlijke klassiekers. Je hoort ze in Happy the Peppy. De plaatjes die al een klein beetje vergeten was. En dat nu met Rod Stewart en Tonight's the Night. Hier op Radio Seabreeze.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Het geeft toch een mooi doel in het leven aan. I was born to love you betekent zoiets van ik wil graag alle dagen de krant uit de bus halen. Met uitzondering van de zondag. Gabry Ponte en Sean Paul, zij waren de hitmakers van dit succes 2 jaar geleden. Samen.

sentimenten van The Outsiders onder leiding van zanger Wally Tax. Wally mag je hem ook noemen hoor. We gaan terug naar de jaren 60, want we zijn halverwege Happy the Peppy. En daarom de vergeten plaatjes uit de 60.

gehad gedurende de jaren 60. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Dit was treetje die we al een klein beetje vergeten waren, maar die vandaag toch wel heel erg lekker klinkt. Tonight, Today uit 1969.

een soort van eerbetoon kunnen noemen dat ik deze plaat voor je draaide zojuist. The Village People met zanger Victor Willis. Hij is overleden op 29 juni. En dat is pas geleden gebeurd. Hij is slechts 74 jaar geworden. En Victor Willis was niet alleen de zanger, de leadzanger van dit nummer, maar hij is ook de medeschrijver ervan. Kortom, hij stond aan de basis van YMCA. En dat deed hij meestal vanuit zijn politiepak. En soms ging hij op het podium als een soort marineofficier. Overleden dus, 29 juni dit jaar, Victor Willis, de zanger van The Village People en dit YMCA.

Gladys Knight and the Pips. Dat bij de zaterdagmorgen brunch op Radio Seabreeze. Zometeen Tom Polderman die de koffie serveert. Maar zojuist Baby Don't Change Your Mind.

kinderen buiten die vragen toch om een beetje luchtige muziek. Nou, daar hebben we genoeg van, hoor. Nou, we hebben er nog lang geen genoeg van, moet ik eigenlijk zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De Youth Corporation en Rock the Boat. Tu me dis.

0: Het romantische verleden van de muziek hier op de radio.
1: Oh la la.
0: Daniel Gérard en Butterfly en ondertussen fluit hij naar Nena en Kim Wilde.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat een nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijk, hè? Ja, down on the beach tonight. Dan moet je wel zorgen dat je goed ingesmeerd bent. Want joh, je bent verbrand voor je het weet, hoor, met het zonnetje wat er op het ogenblik schijnt. S'avonds gaat die pas later onder, hè? En daar moet je ook rekening mee houden.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral...
0: Oh ja, ik vergeet het even te zeggen, luister vrienden. Dat waren natuurlijk de Drifters met Down on the Beach Tonight. Ja, heerlijk, hè. Je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden, op 1395 AM en op 1098. En wat willen we nog meer? Gezelligheid kent geen tijd. Dat gaan we allemaal doen vandaag. We gaan leuke dingen doen. We gaan nu een paar dingetjes vertellen over wat er allemaal te doen is in ons kleine kikkerlandje. En gaan zo maar door. Ik heb ook een verhaaltje over een vliegtuig. Ja, wat ik gisteren gelezen heb. Het is toch verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Misschien heeft u het wel gehoord. Nou ja, straks hoor je er meer van. Erika Kars is hier. Big Taboe.

0: Ja, een plaatje uit het legendarische jaar 2000. Erika Kars en ja, de Big Taboe. Ja, het zal je gebeuren. Ja, het zal je allemaal maar gebeuren. Het grote taboe uit 2000. Wat zou dat geweest zijn? Ik heb er geen idee van, moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen. Maar ja, goed, dat maakt allemaal niet uit. De grootste vlooienmarkt van Flevoland, die is morgen op 12 juli. En die strijkt neer op Flevo on IJs. Ja, het zal je gebeuren in Biddinghuizen. Niet dat je kan schaatsen, want dat gaat met dit warme weer niet gebeuren. Maar in ieder geval, er staan maar liefst 500 kramen en grondplaatsen daar op Flevo on IJs. En ja, dat gebeurt allemaal in de locatie in Biddinghuizen. Dus wat ik al zei, hij begint om 9 uur 's middags en het duurt tot 4 uur in de middag. Een toplocatie waar ooit de langste ijsbaan ter wereld lag. Nu het decor voor een dag vol met koopjes, tweedehands vondsten, curiosa, vintage en veel meer. Nou, dat wordt gezellig, kan niet uitblijven.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, kom.
0: Heeft u ook zin om even lekker te dansen? Nou, samen met Kees Versluis, ik wel.

is allemaal wat heerlijk. Een plaatje van Kees Versluis, wat wil je nog meer? Gezelligheid kent geen tijd hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Luister vrienden, ja, ik heb net in het nieuws gelezen dat minder bezoekers bij concerten en festivals komen. Dat is eigenlijk logisch, want de entreeprijs voor bijna alle concerten zijn zeker 25% gestegen. En de drankjes zijn zeker 35% gestegen. Met voor de helft gevulde glazen overigens. Want als je een glaasje wijn bestelt, dan denk je van nou, er zit ook niet veel in. En dat soort dingen meer. Ja, en als je frisdrank bestelt, dan zit er veel te veel ijs in. Dus, om te zorgen dat er, ja, om de mensen te laten geloven dat er heel veel drankjes in zitten. Maar het is alleen maar ijs wat erin zit eigenlijk. Voor een avond inclusief parkeren, concert, hapjes en met twee personen kan je ook per persoon 8 dagen naar bijvoorbeeld Spanje en een 2-3 sterren hotel. Dan is ja, de keuze niet zo moeilijk, hè, voor mensen met een modaal inkomen. Over studenten, maar niet gesproken. Waarvan acte.

Ja, het is allemaal wat. Een plaatje van Lemming en het ging over vader John. En dat allemaal gedraaid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, ja, ja. We maken er een gezellige boel van hoor. Hier op uw stationnetje waar muziek in zit. En dat is zo belangrijk. Oh. 1395 en 1098 AM. Wat willen we nog meer? Het hing al even in de lucht. Maar er is nu meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil gaan invoeren. Uit plannen blijkt dat het vignet op 1 mei van het komende jaar moet worden ingevoerd. Nederlanders die over de Belgische wegen willen rijden, nou ja, wegen, je kan het amper wegen noemen, ze gaan rommel de bommel de bom, maar goed, die krijgen te maken met 3 verschillende tarieven. Het wordt mogelijk om een dagvignet te verkopen en rijd je minder vaak door België, dan zijn er ook andere opties. Naast de eerder genoemde jaarvignetten komen er ook vignetten voor 1 dag, 10 dagen, 30 dagen en 2 maanden. Een dag voor je vignet kost voor een gewone auto kost 9 euro. Voor 10 dagen 12 euro. Voor een maand 19 euro. En voor 2 maanden 30 euro. En ga zo maar door. Ja, daar ga je dan, hè. Met je goedkope tanken in België. Ik denk dat het volledig afgelopen is. Ja, het is wat allemaal. Oh, ze maken de boel wel een beetje kapot, hè. Het is wat, het is wat.

0: je in de Zeeuwse Vlissingen woont of daar ergens in de buurt bent, dan zou je naar Vlissingen zelf toe kunnen gaan, want er is daar kermis. En het leuke is, er staat een enorm groot reuzenrad. Dat staat bij de haven van waar de loodsboten altijd aankomen. Dat is de oude binnenhaven van Vlissingen. En ik kan, nou, het is eigenlijk niet de binnenhaven, want je hebt een hoog en laag tij. Maar in ieder geval, als je op dat reuzenrad gaat zitten, nou, ik kan je vertellen, dan heb je een uitzicht over de Westerschelde, niet te filmen zo mooi. En eventueel zou je vandaag ook op zaterdag 11 juli naar Hilversum kunnen in zaal Lopez Diaz, want daar is namelijk een zomerparty vanaf 3:30 vanmiddag tot en met 8:15 vanavond. Zal ook wel wat uitlopen, dat kan haast niet missen. In ieder geval zijn daar de streetrollers en vele anderen, en je kan er ook lekker in die zeten. Heerlijk.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

Ciao Bella. Ja, William Burg was dit. En ja, leuk plaatje wat hij gemaakt heeft. Lieve luisteren vrienden, ik heb hier een oproep van de Vogelbescherming Nederland. En ja, ze vragen van... ja, als je toevallig van plan was om dan gauw je haag, je struik en dergelijke te snoeien in je tuin... voordat je op vakantie gaat, wacht daar liever nog een paar weken mee. Geef de vogeltjes de kans en de tijd om een jongen groot te brengen. Want ja, ze zitten vaak in de struiken en in... ja, ga zo maar door en in de hagen en ga zo maar door. En ja, daar zitten nestjes in veelal. En veel vogelsoorten die broeden van maart tot en met juli. Met, vergis je niet, vogels hebben geen kalender, hè? Nee, daarom. Ze hebben geen idee wanneer ze het moeten doen. Maar in ieder geval, voor het broedseizoen staat geen vaste periode. Voor sommigen zijn nog bezig met hun tweede of misschien zelfs wel hun derde leg. En hun jongen zitten goed verstopt in struiken en hagen. Je ziet zo'n nest pas als het al laat is, als je hem geknipt hebt, denk je, verrek, er zit een vogelnestje in. Ja, niet doen, hè. Wettelijk is het niet verboden, hoor, om te snoeien, maar het is wel verboden om nesten te verstoren, ook als het per ongeluk gebeurt. Dus kijk uit wat je doet.

0: meedoen hoor. Gewoon gezellig blijven. Runaway Boy van de Stray Cats. En dat allemaal op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, wel lieve luistervrienden. Vandaag is er nog iets geweldigs in Zeewolde. Namelijk een groot weekend in de aanloophaven in Zeewolde. En daar is een nautisch evenement. En daar zijn historische schepen, een braderie, live muziek en heel veel kinderactiviteiten. En ga zo maar door. Ik denk dat het berengezellig wordt daar in Zeewolde. Kan haast niet missen. Lieve luistervrienden, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik denk dat ik het weet. Ja, ik denk dat ik het weet.
1: Don Polderman.
2: Playing the best songs on your radio for the summer.
3: Now, another summer hit.

0: Heerlijk, hè? De heren Rubens waren die met Tonight. Ja, vanavond nou, zeker weten hoor. Hey. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Vandaag is er een groot festival in Den Oever. En ja, dat festival, dat heet het Blue Food Festival. Blue Food Fish Festival, om precies te zijn. Ja, het is beren gezellig daar. Je kan er naartoe gaan. Er is van alles op het gebied van visvangst. En ga zo maar door. En andere havenfeest ideeën allemaal te bezichtigen. Ook Rob McKneel treedt daarop. En ga maar eens luisteren naar hem, want hij zingt over dat Blue Food Festival.
1: Hi, hi, Skipper. We varen naar huis.

geen festival, maar een festival. Om lekkere visjes te vangen. Ja, lekkere visjes te eten. Heerlijk. Ik denk dat Rob Makreel daar ook nog wel even gezellig zal optreden. Dat kan haast niet missen. Het is gewoon een gezellige dag met allemaal dingen over vis. En gaan ze maar door. Leuk. Hmm.

hebben niemand minder dan MFSB samen met de 3 Degrees, ook alweer jaren en jaren geleden. Ja, mensen die zich wel eens bekommeren om de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Nederland, die weten dat een van de meest bekende namen van de KNRM Mees Toxopeus was. Ja, de unieke reddingsboot, de Insulinde. En ja, daar was hij kapitein van. Die is bijna 100 jaar oud en hij is ook dringend aan een stevige opknapbeurt toe. Het revolutionaire schip dat zichzelf weer overeind brengt als het omgeslagen was, dat was een wereldwijde primeur. In 1927, na het verlies van een aantal reddingsschepen op zee, bedacht schipper Mees Toxopeus een oplossing die vele levens zou redden. Het schip is tegenwoordig onderdeel van de collectie van het Reddingsmuseum in Den Helder. Nou, dat is allemaal wat.

Ze zijn geen bijtjes en nou is het wel jammer. Kijk op de klok van Gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja hoor, tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb het met veel plezier gedaan en veel genoegen. Ik hoop dat u genoten heeft. En ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder. En tot de volgende keer. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De uuropener van dit weekend kwam voor rekening van Van Halen met zang van Sammy Hagar. En het heette Why Can't This Be Love. Ik zeg een goedemorgen, zonder zorgen, daar zijn we weer. Het is weer zaterdag, het is weer tijd voor een uurtje hits van gisteren en eergisteren. Dank aan al die vroeg opstaande collega's voor de voorgaande uren hier bij Radio Seabreeze. Ik hoop dat je blijft genieten van al die mooie muziek van toen. Draaien we eerst Van Halen. Hier is Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
2: DJ Seats.
3: Ga

Je hoort iedereen maar spreken dat Justin de Wild de zomerhit van 2026 gaat scoren. Maar ik geef deze dame ook een grote kans. Shakira en haar nieuwe single, die heet Zootropics.

Het nummer van Richie Valens opnieuw op de blad gezet in de jaren 80 door de mannen van Los Lobos. Het heet daar Bamba La Bamba. Aha. We gaan even terug naar de jaren 70. Je weet, ik ben een ongelooflijk groot fan van Avrook Stopop. Dat iets wat knullige popprogramma uit de jaren 70 en 80 op de Nederlandse televisie. En dit was een van de meest spraakmakende optredens altijd. Uit 1977 is hier Iggy Pop. Hij zingt Lust for Life.

Uit de film Flashdance, muziek van Bonnie Tyler. Die kennen we van Lost in France en zo. En Total Eclipse of the Heart. Maar dit was een heerlijke, snelle disco-rammer uit de jaren 80. En het heet allemaal I Need a Hero. Je hoorde dat bij Radio Seabreeze in de DJ Seat Show. Met nu muziek uit Italië. Ah, Raffaella Carrà. En A Far L'Amore Comincia Tu.

0: ja, ja, ja.
1: Blijft toch leuk om hem af en toe weer terug te horen. Mr. President, echte zomerhit van heel wat jaartjes geleden. Een jaar of 6, 27 denk ik, ergens in het begin van de jaren 90... was het een hit voor Mr. President, Coco Jumbo. En vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze, het is tijd voor beukende drums en gillende gitaren. Ja, ja, ja, ja. Dit is Tom Scholz met zijn beetje Boston. De tweede single uitgebracht in Nederland destijds. Heette Don't Look Back.

0: Smits. De muziek maakt het verschil.
1: En het zit er alweer op, vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze. Wat gaat zo'n uurtje snel als je een beetje lol hebt, nietwaar? Ja, ja, ja, zo gaat dat. Al die oude hits van gisteren en eergisteren horen ze in de DJ Seat Show op deze zaterdagmorgen tussen 11 en 12. Met zometeen na 12 uur de Brabantse invasie, jawel, Rijn Roosendaal bij Radio Seabreeze. Wens je veel plezier met hem en de rest van de collega's vandaag. Je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En ik zie je morgen even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft, graag tot dan. En je weet het, doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot morgen!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie, misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

stappen misschien wel naar de discotheek, je weet het niet. De BBQ Band en on the beat, daarmee begonnen we de middagmix op deze zaterdag op Radio Seabreeze. Goedemiddag en hartelijk welkom, met dank aan DJ Sietz natuurlijk. Hij is weer klaar en hij is al een beetje ingeleerd. Hè? Het Brabantse invasiebegrip is bij deze wel een feit geworden. Als hij het al roept, dan komt het goed, hè? Dan zegt het voort, zou ik zeggen. Brabantse invasie alleen houdt in dat Studio Vlijmen inschakelt. En Vlijmen ligt dan weer vlakbij de bos. En naar tweeën hebben we dan Studio Putten. Dat is dan weer Zuidwest-Brabant, geloof ik. In ieder geval een eindje weg hier vandaan, maar nog steeds wel Brabant. En vandaar dus de Brabantse invasie, deel 2. Zo gaat dat. Hoe dan ook, jouw middagmix. Vandaag het goud van oud, dan dit van nu. Het origineel in de cover, de markante 12-inch. Weer en verkeer. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijnetradiosiebreeze.nl. Rijnmennekortij@radiosiebreeze.nl. Dat is het e-mailadres waarmee je kunt communiceren met deze radiostudio. Voor de rest kun je meekijken in de radiostudio via www.radiosiebreeze.nl. Luisteren via de AM. De beide AM-frequenties zijn er weer. Ook de 1395 is wakker, dus slinger hem aan die radio. Het goud van oud traan, de hits van nu. Andrea Bocelli, David Guetta, Ija, Megan Thee Stallion. En DNA, More Than a Game.

achter. Er is er iemand die deze man kan vergezellen, want hij is hopeloos alleen. Wiltura, hopeloos, 1981. Een redelijk groot hit in ieder geval. Hey, jouw middagmix. Het gaat vanuit de hits van nu en als het ertussen zit. En ook deze singles. 2012, Sam Sparrow en Happiness hier in de middagmix op Radio Seabreeze.

Melee en Imitation. Built to Last was de grote hit eigenlijk van ze. Daarmee leerden ze kennen en dit kwam daarna volgens mij weer. Maar geen grote hit geworden. Wel een gave single. Melee, Built to Last. Heb je zelf van die gave platen in gedachten en je wil ze graag horen? Laat het mij maar weten. Deel je hersenspinsels maar met de studio. Rijn@radiosiebries.nl. Rijn@radiosiebries.nl. Heb je dat ook? Je bent verliefd. Het is zomer. En je bent het schreeuwen van de daken, dan wel zingen van de daken. Tatjana, the first time hier in de middagmix.

wisten wij in 1982 toen deze single uitkwam dat het zelfs een van de laatste singles kon zijn. Want eind 1982 kwam de laatste single uit. En toen was het heel lang stil rondom ABBA. Om in 2021 een keer terug te komen. Goed, het leidt ons naar het weekend weerbericht. Eens even kijken wat we hebben voor weer. Vooral in het noordwesten komt er eerst nog wat bewolking voor. Maar ook daar wordt het zonniger duidelijk. In het midden en zuiden wordt het lokaal 28 tot 31 graden. In de noorden en vlak aan zee is het wat koeler dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Vanavond is het zonnig. In de nacht koelt het af naar zo'n 14 tot 18 graden. Vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het land. Morgen is er veel zonneschijn bij van noord tot zuid 24 tot 32 graden. Dan de verkeersinformatie. 53 files in totaal, 134 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file. Vertraging daar zo'n 17 minuten. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Gebruik de rechte parallelrijbaan staat hier. Op diezelfde A2... Amsterdam richting Sertogenbosch is tussen Maarsen en afrit Utrecht Centrum langzaam rijden door stilstaand verkeer. Ook dat heeft te maken met hetzelfde ongeluk. Waar ik dan ook weer de rechter parallelrijbaan staat hier. 6 kilometer file al daar. Dan de A7 Groningen richting Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. 3 kilometer file, de vertraging 29 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn. En de weg naar de A2 is door een bos. Verbindingsweg is dat dicht. Heeft te maken met werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid al daar. En ook op diezelfde A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Duitse grens en Duiven. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 8 kilometer file. De vertraging 12 minuten. De A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en afrit Leerdam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ook daar 4 kilometer file. De vertraging 9 minuutjes. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En als laatste de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Zuidwolde en knooppunt Hogeveen. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 12 minuten. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Succes als je in de file staat. Laat hem maar staan op de middagmix hier op Radio Seabreeze. Met nu de nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: Hebersberg en wacht even, even andere schuif, jongens.
1: Dit is de middagmix.
0: Ja, dat is ook zo. Yves Beersen, misschien is het tijd, nieuwe single van deze man. Dus kijken wat hij gaat doen komende tijd in dit Brabant. Even stil geweest rondom Yves Beersen. Had wat privéproblemen. Voor mij was het helemaal even tijd om van paarden te wisselen of zo. Fijn. We hebben Tozil in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie. En sterker nog, vandaag hebben we een drie-luikje, om het zo maar te zeggen. En hoe zeg je het in elkaar? Wel nu. Het begon in 1972 met America. How Was With No Name, America. Twee singles in de top 40 staan. How Was With No Name was wel de grootste hit. Stond 7 weken in de top 40. En haalde nog de 11e plaats. Die andere was The Border. Deed het 5 weken en haalde slechts de 24e plaats. Ook een gave single overigens. Maar hebben we het vandaag dus over The Horse With No Name. Dan is het 1996 en hebben we Street Noise. Horse With No Name, min of meer een remake van America, maar dan wat meer dance. Als je goed luistert, dan hoor je het ook. De muzieklijn in van Everything But The Girl I'm Missing. En die hebben we er maar achteraan gezet in het kader van een drieluikje. Dus als eerste hoor je America, Horse With No Name, daar begon het mee. Street Noise dacht, weet je wat, die doen we opnieuw over. En we pakken dan weer de muzieklijn van Everything But The Girl I'm Missing. Dat is dus als derde plaats in het blokje van het origineel en de cover. In dit geval een drieluik. Veel plezier ermee.
1: Het origineel
2: en de cover.

Het origineel nog over in het kader van een drieluik deze keer. Street Noise was de schakelplaat eigenlijk. Het origineel de cover, America, Horse with No Name. En dan hebben we Street Noise met Horse with No Name. En daar zat weer met die lijn in van Everything But The Girl and Missing. Dus die als bonus er maar achteraan gestart, ja. En dan is het rijtje weer compleet. Het origineel de cover. Heb je zelf ook zo'n combinatie in je hoofd? Laat het mij maar weten. Dan nemen we dat gewoon mee in deze uitzendingen. Rijnetradioseries.nl. Je weet het, interactieve live zijn we vandaag. Dus je kunt het gewoon volgen, meekijken, meeluisteren via de AM. De beide AM-frequenties zijn er weer, de 1098 en de 1395. En meekijken via de website van Radio Seabreeze, www.radiosiebreeze.nl. De jaren 80, 1985. Whitney Houston, houden we dan.

het is die onzekerheid, hè? Je weet het niet. Houdt hij nog wel van mij of heeft hij stiekem toch een ander? Ja, je weet het niet. Gert Nielsen, Gert niet. Weet niet. Gaan we dan nou 1985?

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

80. Dan Rama, Robert De Niro's Wedding. We hadden het nodig in de jaren 80, deze groep. En daarmee begonnen we dan ook de middagmix deel 2. De Brabantse invasie, deel 1, part 2, om het zo maar te zeggen. Klinkt het ingewikkeld, maar er komt daarna nog een tweede persoon vanuit Brabant. Dat is Anton, die staat zich al warm te draaien aan de zijlijn. Zit hier mee te kijken in de radiostudio en denkt zometeen van nou, zometeen mag ik weer. Hij staat te popelen, smeert zijn stembanden nog even met wat koffie. En dan gaat het helemaal goed komen, hè? Ja. Jouw middagmix. Een tweede deel hebben we nog de Markante 12 in. Uiteraard de zaken die je meldt via rijnetradiosiebries.nl. Het e-mailadres, doe dat. Raad weet wat jij nog mist. Meer goud van oud, meer jaren 60, meer jaren 70, meer jaren 70. Meer pop, meer rock. Laat het mij maar weten. Je kan je verzoekjes gewoon kwijt op rijnetradiosiebries.nl. Daar komt het op neer. En voor de rest kun je gewoon lekker luisteren. De 1098 en ook de 1395 in Grauw is weer wakker. Ook daar weer radioactiviteit. Jouw middagmix. Het goud van oud eraan dit. En nu bekijken we het op 40 op dit moment. Deze single heeft wat weken op nummer 1 gestaan. En is nog steeds veel te horen op de radio. En ook hier bij Radio Seabreeze. Alex Warren en Fever Dream.

een levensgevaarlijk als je dat zegt. Ik wil alles voor je doen. Je zet jezelf schaakmat hoor. Frank Boeien en Linda. Dames en heren, van de week werd bekend dat Bonnie Tyler is overleden. Bonnie Tyler kent natuurlijk van de grote hit Total Eclipse of Her Heart. Hoort ook al zo vaak. Ze had een tijdje in coma gelegen. Er waren wat complicaties geweest na een darmoperatie die ze volgens mij onderging. En heel lang in coma gelegen. En ze werd uit coma ontwaakt en het ging leek wat beter. Maar uiteindelijk is het toch niet gehaald. Dus helaas overleden van de week. Ik denk, weet je wat? Daar is een keer wat leuks van Bonnie Tyler. Deze single hoor je niet zo heel vaak meer. Bonnie Tyler en Lost in Friends.

zo is dat. Ruim je eigen zooi op. Regel je eigen zaken. Ik ben je moeder niet. Jennifer Lopez heet je mama. Uit dit was 2016. Jouw middagmix. Hoe zal het zijn met deze band? Een tijdje stil rondom deze band. Bestaan ze überhaupt nog wel? Keen, Band & Break is terug.

Top Terry in de weekend. En als hij gaat remixen, dan weet je het wel. Hè? Techno van de bovenste plank heet dat. Leidt ons naar het weekend weerbericht. Dus even zien wat het weer gaat doen. In het noorden komt eerst nog bewolking voor. Maar ook daar wordt het uiteindelijk zonnig. In het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. In het noorden en vlak aan zee is het wat koeler. Dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht koelt het af naar zo'n 14 tot 18 graden. Later vannacht trekt er wat bewolking vanuit het noorden over het land. Morgen is er veel zonneschijn bij. Van noord tot zuid zo'n 24 tot 32 graden Celsius. Dus het blijft nog even warm, mensen. Dan de verkeersinformatie. 54 files, 38 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 zet toch een bos richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 8 kilometer file, de vertraging van 11 minuten komt door een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. En ook op diezelfde A2 tussen Zethovenbos en Amsterdam, tussen Nieuwegein en Utrecht, Leidse Rijn. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. Komt toch weer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En ook op diezelfde A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. Ook daar een ongeluk gebeurt. Gebruikte rechte parallelrijbaan staat hier. Tussen Breukelen en Maarsen dus. 3 kilometer file. De vertraging is om 12 minuten. De weg is daar dicht. En ook op diezelfde traject tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 3 kilometer file. De vertraging is om 12 minuten. En ook weer op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoeders-Arendsveen. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Heeft te maken met werkzaamheden. Het knelt daar wel een beetje. 5 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. De A7 Groningen richting Duitse grens tussen Ouderschans en de Duitse grens. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file, de vertraging 28 minuten. En ook op diezelfde A7 Heerenveen richting Horen tussen Breeslanddijk en Den Oever. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 13 minuten. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. De weg is daar dicht. Heeft te maken met ongeluk. Keren kan bij de volgende afrit staat hier. Natuurlijk. Dan de A12, Duitse grens, richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 11 kilometer file, de vertraging is om 10 minuten. En als laatste de A27, Utrecht richting Gorinchem, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Staat nog zo'n 6 kilometer file, de vertraging is om 17 minuten. En tot zover weer een verkeer, terug naar de muziek, althans hier in de middagmix. Sam Velde, Olivia Dean en Ryan Meehan.

0: een van die sfeermakers uit de top 40 van dit moment. Sam Felder en Olivia Dean en Ryan Meehan. Dit is de middagmix met Radio Roosendaal. Het gaat van oud aan. Dit van nu en dit van nu. Dat hoorde je zojuist weer aan je voorbij komen. Hey, uur 2 van de middagmix. Dat betekent dat we weer een markante 12 inch hebben. Een lange dansbare plaat uit het grijze hitverleden. Of misschien wel uit dit paradis van nu. Je mag het zelf zeggen als je daar een goed idee hebt. Ook dat mag je insturen. Rijn@radiosiebries.nl. Rijn@radiosiebries.nl. Vandaag het volgende. Ook deze man had meerdere pseudoniemen. Het lijkt wel Prince. Prince had dat ook, hè? Prince, alias Tough Cop, alias The Symbol. Had die man nog meer voor een nickname, om het zo maar te zeggen. Maar ook deze man heeft dat. Ik heb het over Phil Collins, alias Genesis. Dat staat vandaag weer op het thema. Vandaag gaat hij gewoon voor, zoals in de naam, Phil Collins. Phil Collins, 10 singles in de top 40. 1 nummer 1 notering, I Can Dance was dat. Stond 12 weken in de top 40 en het haalde nog de eerste plaats. Maar deze maxi van het album No Records Required van Phil Collins uit 1985 heeft niet in de top 40 gestaan. Maar als je het album hebt, No Records Required, No Jacket Required, dan ken je het denk ik wel. En dit is dan weer een remix. En dat is erg fijn om even terug te horen in deze lange uitvoering, denk ik. En je weet het, als je daar een goed idee hebt, de Markante 12 inch, laat het mij wel weten nogmaals. Rijn@radiosiebries.nl. Vandaag neem ik me terug van 1985. Phil Collins. En Don't Lose My Number in de maxi. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.

Zeer waarschijnlijk heeft deze man dat gewoon allemaal zelf opgenomen. De drumpartijen, de zangpartijen, de sequences. Bijna alles, gewoon de multitracking. En ook deze drum solo zal zeer waarschijnlijk van zijn hand zijn. Phil Collins, Don't Lose My Number in de markante 12 inch. Goeie idee dat we hebben, je weet het. Meld het maar aan voor volgende week, dan nemen we dat mee. Rijn@radioseabreeze.nl, teamadres. Rijn met de kortuit. We blijven hangen in de jaren 80. Lindy deze nog. The Crack In Band en Jeopardy.

De mama's en de papa's en make your own kind of music. Je mag jezelf zijn, ook al ben je anders dan anderen. Je mag er zijn. Onder dat motto deze single misschien al. Jouw middagmix, de titelsong van het album van China Crisis. Working with Fire Still, bij deze in de middagmix. Nog een keertje als een laatste.

Ach ja, ik had alweer eens wel thinking kunnen draaien met deze man, maar de hoor is dan vaak die single. Een beetje afgekoud allemaal, dus dan deze maar weer een keertje. Van Charlie Crisis, Working with Fire and Steel, de titelsong. Hey, het is alweer klaar mensen, ik dank je weer voor het volgen. Zometeen de reclames, de nieuws en reclames. En uiteraard nog Anton Nachtzaam zometeen. De Brabantse invasie deel 2 gaat zich aan je vertrekken. We wensen er veel plezier mee. Studio Putten gaat inschakelen. Studio Vlijmen schakelt uit. De laatste. Arcadia, Election Day. En tot volgende week.

0: Buys wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Funky Music. Wild Cherry 1976. De nummer stond destijds 12 weken in de top 40 en piekte op nummer 4. Ik zeg tegen u een prima goedemiddag. Het is op dit moment zonnig en 29 graden hier in Zuidwest-Brabant. Studio 626 in Putten. En tussen 12 en 2 de Brabantse invasie, deel 1 en 2. Vanuit Studio Vlijmen, de middagmix met Rijn Roosendaal. We hebben de airco aangezet, dus het is goed toe. Het is hier binnen in de studio een fijne 22 graden. En voor de rest hebben we alleen maar lekkere muziek, uiteraard de nieuwe speciale aanbieding. We hebben ook die oude van vorige week. We draaien straks in de tweede uur nog. Voor de rest hebben we alleen maar lekkere, verfrissende muziek. Oh ja, en mocht je het nog niet weten, de 1395 is weer back on air. Op volle sterk als het ware. Tot 4 uur het popfront, deel 1. Brabantse invasie, deel 3 en deel 4 tussen nu en 4 uur. En de zon die schijnt uit je radio tot 4 uur. En ook 24 uur per dag hier op Radio Seabreeze. Ik zeg een prima goedemiddag. En dit is Bruno Mars en On My Soul.

Dat kun je wel stellen, ja, de heat is on. De verwarming staat uit, maar de heat is on. Inderdaad. En hebben we er een hekel aan? Nee, totaal niet zelfs. Dat mag mij heel de zomer doorgaan, zo'n temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Ik heb er geen hekel aan. Ik ken er ook redelijk goed tegen. En je weet wat ze zeggen. Jongens, steady as you go. Rustig. Kid Rock. We gaan terug naar 2008. En dat doet het. Net zoals ik zei, all summer long.

De nieuwe Iverense was dat. En het is... Het is tijd. Het is tijd. Waarvoor? Tijd voor het weerbericht. De laatste wolkenvelden in het noorden verdwijnen, of zijn inmiddels verdwenen. En daarna is het vrij zonnig met 27 tot 31 graden. Wordt het zomers tot tropisch warm. Vooral in het zuidoosten van ons land kan de temperatuur plaatselijk 32 graden worden. Er staat een matige zuid-noordoostenwind. Vooral in de schaduw brengt de wind wel wat verkoeling, omdat de lucht niet zo bijzonder vochtig is. Op de stranden in het westen en het noordelijk kustgebied staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Wordt het 22 tot 25 graden wat minder warm. De wadden maken kans op een paar wolkenvelden van zee. Vanavond in het zuiden, midden en oosten is het aan het begin van de avond op verschillende plaatsen tropisch warm. De zon schijnt en de temperatuur daalt maar langzaam. Tot halverwege de avond blijft het zomers warm met 25 tot 28 graden hier in het zuiden. Later vanavond daalt de temperatuur onder de 25 graden en wordt het beter weer om je huis te koelen door ramen open te zetten. In het noorden daalt de temperatuur wat sneller onder de 20 graden. In het westen is het halverwege vanavond 22 tot 24 graden. In de steden is het enkele graden warmer. In het noordelijk kustgebied kan de bewolking wat voorkomen, maar verder is het helder weer. Morgen zonnig en wat sluierbewolking. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En in het zuiden 30 tot 32 graden. Dus het wordt weer lekker zweten. Gelukkig geen plaknacht vannacht. Zeker niet als je een airco hebt. Het is 24 voorbij 14, oftewel 6 voor 2:30. Radio Sibri's met de Gypsy Kings.

Shoebreeze met Chinese in One Hit Wonder and I Love Your Smile. Ah, en dit is zo'n echte zeezanders klassieker. Paul McCartney, Paul Anka en Odia Coates. And You're Having My Baby uit 74. Goedemiddag.

Wat een fijne samenwerking weer. Tussen Chaka Khan en Snoop Dogg. En The Book Is In My Soul. Dus de nieuwe single van het illustere tweetal, zullen we maar zeggen. Tussen 6:30. Groeten gaan richting Schravenhagen, waar Bart van den Heuvel zit te luisteren. En we gaan ook naar het Vlaamse land. Daar zit Els Bollaert te luisteren en te kijken. Big hello to your boat. Bob Marijt op Scheveningen. Ook een hele goede middag. Patrick van den Heuvel in Eindhoven. Goedemiddag. En al die andere luisteraars. Voor jullie. Airports. We vliegen in 1978. Had de motors mee.

1978. 8 weken tot 40. En de piek op nummer 9 in de hitparade. Deliver Your Children. Paul en Linda McCartney destijds nog. Met hun bandje The Wings. En eigenlijk het onmiskenbare Beatles-geluid spat er eigenlijk vanaf. Dit is het nostalgisch verfrissend geluid van Radio Seabreeze. Wederom te luisteren op twee middengolffrequenties. 1098 kHz, 272 meter op de 215 meter vanuit Grauw op volle kracht op 1395 AM. We zijn weer terug waar we wezen moeten met Billy Ocean en de Caribbean Queen. Goedemiddag.

keuzestress noemen ze zoiets, volgens mij. Denk het wel. 9 voor 3. Radio Seabreeze. 1098-1395. En radioseabreeze.nl. En alle grote radioportalen. De kust, aan de kust. 1998, dat was muziek van Bluff. Tussen 12 en 2 hoor je de middagmix met Rijn Roosendaal. En hij is een groot liefhebber van discothekenmuziek zoals deze van Landspot. Living My Beat Life.

0: twice golden.
1: Iets te melden, app.
2: 06-47-37-66-92.
3: Anton Nachtzaam. Op jouw radio.

altijd heerlijk om naar te luisteren. Ja toch? Zo, het is ermee anderhalf voor de klok van drie. Counter Cross en Bluff en Holiday in Spain. Toevalligerwijs twee keer Bluff, was niet de bedoeling eigenlijk. Maar... kwam er helemaal zo uit. Badabadam. Didibidibi. Badabadabam. Ook zo'n vrolijk makend deuntje zo, net voor het nieuws. Nieuws en mededelingen, die komen eraan. Zo direct na het nieuws bij terug voor de tweede uur van het nostalgisch verfrissende geluid van het popfront hier op Seabreeze AM. Tot zo!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht

0: van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Simple Plan en Sean Paul en The Summer Paradise. Dat is zeer zeker, zeer zeker het geval. Ja. Heartbeat. Dit is No. 9 and A Man Can Cry. Nieuwe muziek op Seabreeze AM van No. 9 and A Man Can Cry.

Dat is altijd wel even handig als je hart blijft kloppen. The Heartbeat Yarbrough People 1983. Het is 16 over 15.

0: Richard Verschuren uiteraard van Veer, die vroeg hem aan. Vals licht uit het jaar 2000.
1: Het licht scheen mooier dan het ooit.
0: Stond, dat was maar een heel klein hitje. Twee weken tot 40 en ze kwamen niet verder dan nummer 37. Dus dat was een heel, ik kan, mag wel zeggen, een meer dan bescheiden hitje. Ja. 7 voor half 4 op Radio Sibiris. Zo direct uiteraard de nieuwe speciale aanbieding. Maar eerst

je zo'n zonnepanelen? Heb je ook zo'n accu? Ja. Dat is bij mij geen goede combinatie, want tegen van de 10 keer werken het krijg ik niet. Dus wat dat betreft, die accu's, dat is niet van de witte kat. Want die houden het waarschijnlijk een klein beetje langer van. Het is precies 3:30, ik zei het al zometeen. De nieuwe speciale aanbieding van de script. En je hoorde uit 1970, Christy and Yellow River.

je een heerlijke, schitterende nieuwe plaat van The Scripts. En The Crowd was singing Wonderwall. De nieuwe speciale aanbieding betekent dat we morgen ook nog draaien. Hij zit lekker in de auto met airco aan. Hij is onderweg. Anne Zijlstra. Je hoort hem morgen weer. Je hoort hem morgen weer tussen 5 en 6 met windkracht 5. Dus dan kun je lekker een verfrissend plaatje voor me dragen. De Golden Earring graag. En hij is onderweg naar, ja, de Twilight Zone voor Anne Zijlstra.

1976. You to me are everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. In juli 1976 was de nummer 1 hit in Engeland. Bij ons kwam het nummer op nummer 4 terecht en stond 14 weken in de top 40. Echt van die heerlijke, lekkere, zomerse, vrolijkmakende deuntjes hier op Seabreeze AM op de 1098. En jawel, ook weer op de 1395 kHz. Daarvoor op verzoek van Anne Zijlstra, muziek van The Golden Earring. En hij is onderweg naar de Twilight Zone.

Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Seabreeze AM.

Mijn beeldscherm viel ineens uit. Dan zie ik niks. Bitter weinig. De Fruits of Labor. Speciale aanbieding van vorige week. En ik heb het gezegd. We gaan hem gewoon blijven draaien. Want het is een heerlijke, lekkere, zomerse floorfiller. Het is 4:10 op Radio Seabreeze. In afwachting van Paul van der Mark hebben we er nog een paar voor je. Onder andere deze van Billy Paul. And thanks for saving.

heerlijke, lekkere zomerse klanken om 3 voor 4 bij CBS AM. Dat betekent dat het klokje van gehoorzaamheid daar weer is. Staat al te trappelen vanuit Noord-Frankrijk om zijn programma te starten. Paul van der Mark zometeen met zeeklassiekers en andere pareltjes. Het weer verhalen en muziek uit de roemruchte zeezenderperiode. De jaren 70 en begin jaren 80. Zo direct dus tussen 4 en 6. Paul van der Mark. Ik ben er straks om 6 uur weer met Van Dijk. Breek door, nog steeds niet met Leo van Dijk. Die is herstellende. Hopen dat hij dus weer zo spoedig mogelijk is. En tot die tijd hoor je ook tussen 6 en 7. Van Dijk breekt door met Anton Nachtzaam. En dan nemen we dus Paul van der Mark in de sandwich als het ware. Tot straks.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven.

0: en wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En ik heet je van harte welkom bij deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Anton, dank je wel voor de afgelopen 2 uur. En ik neem het stokje over tot 6 uur met heel veel zeezenderfragmenten. 53 jaar geleden werd er hard gewerkt aan de start van Radio Atlantis. Een paar dagen later zou het zover zijn. Staan we straks uitgebreid bij stil met fragmenten. En ook hoor je Adriaan van Landschot over dat belangrijke moment. Natuurlijk ook de start van Radio 558. En verder nog veel meer zeezenderherinneringen. Dus ik zou zeggen, ga er even lekker bij zitten. Zoek een cool plekje op. Want ik begrijp dat het ook in Nederland nog steeds zomersweer is. En wij doen hier bij Seabreeze de rest.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Op 9 juli 1988 start Radio 558, de feitelijke opvolger van Radio Monique. Disjockeys aan boord van de Ross Events zijn onder andere Erwin van der Bliek, Fred van Amstel en Lex van Zandvoort. Radio 558 zal uitzenden tot 5 november van dat jaar. En daarna verandert de naam in Radio 819.
2: Europa, een goedemorgen. Het is 9 uur precies. Dit is live vanaf de Noordzee. Een Nederlandstalige testuitzending op 558 kHz AM. Bij u tot 7 uur vanavond met alleen maar de allerbeste muziek.
3: Mariska van Kolk, Call the Size. De hele week.
2: Een van de dingen wat zij hier gaan doen op 5 overdag is het Nederlands product ondersteunen. Daar begonnen we gelijk krachtig mee. De nieuwe satellietschijf, je hoort haar elke week, de hele week lang, de satellietschijf. Deze week is het Mariska van Kolk en You're as cold as ice. Europa, goedemorgen. Daar zijn we dan op 558 kHz. Tot 7 uur vanavond brengen we je de allerbeste muziek in deze testuitzendingen. Mijn naam is Ewen van der Bliek. Ik ben bij u tot 12 uur. Het is zaterdagmorgen, voor de meeste mensen is het weekend begonnen en heb je vrije tijd. Voor ons zit het er niet in. Vanaf vandaag Nederlandstalige uitzending overdag op 558 kHz AM. En daar zijn wij blij mee. Hopelijk jij ook. We gaan het helemaal voor je maken met je favoriete platen de hele dag lang. En vanaf maandag ook de nodige nieuwsinformatie. 13 minuten over 9, Erwin van der Bliek bij tot 12 uur. En we draaien 2 om 2. Meer muziek in een uur, dit is Revelation Time.

Automaten Fraaie van Boskerks Lowdown. Straks gaan we nog eventjes terug naar die start van Radio 558. Maar eerst eventjes deze fraaie van de Nederlandse formatie Kajak. Blijft wel een van mijn favoriete nummers van deze band die schitterende symfonische muziek maakt in de jaren 70. Dit is A Chance for a Lifetime.

Ik heb even op het label gekeken, want ik wist het niet uit mijn hoofd hoor. Maar de plaat dateert uit het jaar 1975. En niet alleen de muziek doet ons denken aan de zeezenders van destijds. Maar ook natuurlijk hun jingles en de reclamespots.

dat je niet alleen kunt lezen, maar nu ook kunt beluisteren. Bel 06-320-330-75 en je hoort alle bekende rubrieken uit het Top 10 Popmagazine. Zoals de horoscoop, het probleem van de dag met Sander en Kim, jouw gedicht, het laatste nieuws en de hitnoteringen over de hele wereld. Bel nu 06-320-330-75 en voor slechts 50 cent per minuut ben je van alle belangrijke hitzaken op de hoogte.

blijft mooi, hè? Charles Aznavour, misschien wel een van zijn meest beroemde nummers. Yesterday, when I was young. Zometeen gaan we even luisteren naar Walter Simons en het zijn verhaal over de start van Radio 558. En wat er daarna allemaal nog meer gebeurde vanaf die Ross Revenge. Maar eerst even deze mooie Motown-klassieker van de Four Tops.

We kennen dit nummer ook in uitvoering van Gloria Gaynor, veel later opgenomen. Maar Gloria Gaynor komen we straks nog tegen in het tweede uur hier bij Radio Seabreeze op deze zaterdagmiddag.

0: het er straks over de start van Radio 558. Dit is Walter Simons over dat moment en wat er daarna allemaal nog gebeurde.
1: Radio Monique ging uit de lucht omdat de 90 meter hoge zendmast afbrak. Bovendien, Radio Monique was verkocht aan een nieuwe groep financiers. En omdat men toch alweer radio vanaf de Noordzee wilde voor Nederland, hebben we toen besloten om een nieuw station te lanceren vanaf het schip, Ross Revenge. En dat ging allemaal spelen medio 1988. Dat zou Radio 819 moeten worden. Maar in verband met de bizarre slechte ontvangst en allerlei andere problemen moest dat ook op een andere golflengte, 558 kHz. En uiteindelijk dus Radio 558. Dat is in hoofdzaak het verhaal. We hebben dat een aantal maanden gedaan. Van juni 88 tot november 88. Als voorbereiding eigenlijk op Radio 819. En er zijn plannen geweest om het Radio Noordzee te noemen. Dat is daar is toch helaas nooit van gekomen. Het viel eigenlijk allemaal een beetje tegen. Ons was gegarandeerd een goede ontvangst. 50 kilowatt zouden we krijgen. En het was 3 kilowatt. Het was in de Randstad was het een klein beetje te ontvangen. En toen ging ook een beetje de stemmen op van dan stoppen we er maar mee. Maar men stopte niet. En misschien is dat het grote probleem geweest. We gingen maar door. En we gingen maar door. En dat ging toch ten koste van een aantal belangrijke zaken. En zoals een goede bevoorrading, hè, genoeg water, olie en ook aflossing. Want op een gegeven moment was er ook niemand meer die terug wilde naar het schip. En toen is het station langzaam doodgebloed. Het resulteerde uiteindelijk in het feit dat alleen de kok nog aan boord zat en een programma deed met de hulpkok. En een paar weken later kwam de Nederlandse justitie er een eind aan maken. En toen was het gebeurd. Zee

kwam uit Groot-Brittannië, de Doolies. En nummer Wanted. En volgens mij hebben ze hier ooit nog eens een keer met dit nummer meegedaan aan het Euro Song Festival. Hij heeft dat nooit gedaan, Gilbert O'Sullivan. Alhoewel hij misschien best had kunnen scoren met onder andere dit nummer. Onder niet de Blanket Go.

Op de hoes van deze single is te zien dat hij ten tijde van deze plaat is een korte broek al aan de wilgen had gehangen. Gilbert O'Sullivan en underneath the blanket go.

0: money overall.
1: Ja, dat is een nummer uit het jaar 1968 van Booker T en de MG's. En het werd gecomponeerd voor een film, Hang 'Em High. En het nummer heet ook zo. En het werd gebruikt voor deze jingle.
2: De langspeelplaat van de week.
1: Inderdaad, de langspeelplaat bij Radio Veronica. Dit is die plaat met dat radioverhaal. Booker T en de MG's. Terug naar 1968.

Mooie plaat met een radioverhaal. En als jij er ook eentje hebt die een keer wilt horen, even een mailtje sturen naar paul@radiosiebries.nl. En dat adres kun je ook gebruiken als je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief die wij elke maand uitgeven. Met daarin mooie verhalen van de mensen die destijds betrokken waren bij de zeezenders. Dus paul@radiosiebries.nl.

De herinnering mij van deze band, eigenlijk twee nummers. I'm Going Home, dat hele stevige nummer. En dit schitterende Love Like a Man, 10 years after was dat. Dit is Van Morrison. Zometeen een heel mooi verhaal van Nat Roberts. Maar eerst even hebben we met elkaar hier een wilde nacht. Op deze zaterdagmiddag bij Radio Cypri. Leuk dat je erbij bent.

0: 80 jaar is hij inmiddels Van Morrison. En hij is op tournee op dit moment. Op 16 juli is hij in Oostenrijk. En op 18 juli in Montreux. Daar kost een kaartje wel minstens 130 euro.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu. Natuurlijk bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ik heb hier een verhaal uit 2008. Inmiddels overleden had Robert Zoetaert verhaal. Over een poging om bij het zendschip te komen.
2: We moesten naar de boot omdat er niemand meer op zat. Tenminste geen Nederlanders meer. En daar ging geen tender. Er was gewoon geen tender te regelen. En toen is er besloten om met een grote zeevier. Dat is zo'n rubberboot die Greenpeace ook gebruikt. Met een paar van die hele krachtige buitenboordmotoren. Om dan toch maar op deze manier naar de Miamigo toe te varen. En uiteindelijk lag hij niet zo ver uit de kust, dus het was te doen. Alleen vlakbij de Miamigo, op een paar honderd meter afstand, stopte de motor ermee. En dan denk je, oké, wacht even repareren en klaar. Dan, we hebben nog maar een klein stukje te gaan. Het probleem was, als het getij met ons mee was geweest, dan hadden we gewoon naar de boot toe gedreven. Eventueel een beetje gepeddeld of wat dan ook. Maar het getij was juist tegen ons in. Dus we zouden alleen maar verder afdrijven. Dus meteen het anker uitgegooid. En meteen gezorgd dat we die motor konden gaan repareren. Ja, ik niet hoor, maar die bemanning natuurlijk. En dat lukte niet. Het zeewater voelde aan als een heerlijke warme douche. Want zo koud was het buiten. En we zagen op een gegeven moment echt geen gat meer, want ja, het getij stond tegen. Dat zou nog 6 uur lang zo gaan. Dus toen hebben we maar een vuurpijl afgeschoten en zijn door een dredger opgepakt. En keurig de rubberboot aan boord en lekker varen, jongens. We weten wat jullie deden, maar maak je niet druk. Maar omdat er een vuurpijl was afgeschoten, betekent dat de kustwacht automatisch gewaarschuwd wordt. Dus de reddingsbrigade was onderweg. En die haalde ons weer van die dredger af. Hè? Dat is een zandschuiver die op de Noordzee rondgaat. En die riepen ook van, jongens, stop je koffer maar lekker in het vooronder. En dan valt het niet op wat jullie allemaal meenamen. Jullie waren gewoon een aantal fans die heel lekker dom de Noordzee op gingen om naar die boot te gaan. Nou, aangekomen vlak bij de kust, wordt die reddingsboot, die wordt het strand opgetrokken. Dat is een typisch Engelse manier. En plotseling gingen er ongeveer een stuk of 20 koplampen om ons heen aan, van geparkeerde politieauto's. En toen mochten we mee naar het politiebureau. En daar werd je dan ondervraagd en noem maar op. En we hielden natuurlijk die smoes vol. Totdat er op een gegeven moment een politieautootje stopte en onze koffers allemaal uitladen. En dan wordt het verhaal natuurlijk even anders. Enfin, we hebben een nachtje doorgebracht in een Engelse cel en die is niet bijzonder. En de volgende dag zijn we vrijgelaten, maar dat betekende wel dat we toch naar die boot toe moesten. En dat is binnen diezelfde week, ik geloof een dag of twee later, is dat gebeurd. Vanuit Nederland. En de eerste plaat die ik draaide was voor Sergeant Duckland van de Ramsgate Police Force. Message in a Bottle vond ik wel toepasselijk.

Het nummer dat Ad Roberts draaide nadat hij weer aan boord kwam van de Mi Amigo. Nadat hij een nachtje heeft mogen doorbrengen in een Engelse cel. De police message in de bottle. We gaan op naar het nieuws op deze zaterdagmiddag. En straks in de tweede uur heel veel aandacht aan de start van Radio Atlantis in 1973.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken, net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18.

0: 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En welkom bij deel 2 op deze 11 juli 2026. Dit uur zat voor een groot deel in het teken van de start van Radio Atlantis in juli van het jaar 1973 met fragmenten en verhalen van mensen die er destijds bij betrokken waren. En natuurlijk mooie muziek ook in het tweede deel. Orkestermanoeuvres in the dark op de draaitafel. En dit is Secrets.

0: kan het niet van elke artiest zeggen, maar van Orchestre Manoeuvres en Draak hebben we hier in de studio alle singles staan die ze destijds hebben uitgebracht. Dus ook deze Secrets.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Op 15 juli 1973 opent Tony Houston de uitzendingen van Radio Atlantis. Atlantis zendt uit vanaf de Miami Go. Aangekondigd wordt dat uitgezonden wordt op de 385 meter. Maar in werkelijkheid is het de vertrouwde 259 meter.
2: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de middengolf.

0: Goedemiddag beste vrienden, dit is Radio Atlantis op de 385 meter in de Middengolf. Een nieuw geluid in uw radio van op de Vrije Noordzee. Een goedemiddag beste vrienden op Radio Atlantis op de 385 meter. En vandaag hebben we hier iemand in de studio die wel een van de grondleggers is. Om niet te zeggen, eigenlijk de grote man uit het ontstaan van de Radio Atlantis. En laten we ons even indingen dat we eigenlijk niets van de hele zaak afweten. Meneer Van Landschoot, hoe is eigenlijk de hele zaak gegaan in het gebeuren of in de tijd, in het ontstaan van Radio Atlantis? Hoe lang bent u daar reeds mee bezig?
1: Om dat eerste uur te bereiken, daar hebben we nu tot nu toe 3 jaar aan gewerkt. Wat denkt u?
0: Ja, het is wel fantastisch, want tenslotte, wij kennen reeds de vorige stations zoals Veronica, Noordzee en Caroline. En nu komt er een nieuwe bij, Radio Atlantis. Het is wel eigenlijk, ik zou het mogen zeggen, voor België een tophit eigenlijk op dit ogenblik.
1: Ja, het feit is dat wij gewoon de beste zullen zijn. Dat kan niet anders.
2: Adriaan van Landschot heeft voor 3 maanden zendtijd gehuurd op de Mi Amigo. Het station was snel populair in het Vlaamse deel van België. In oktober stopte Radio Atlantis vanaf de MV Mi Amigo om in december terug te keren vanaf de MV Janine.

Misschien wel een van de oudste platen die ik draai deze zaterdagmiddag. De Callum Twins, een Amerikaans duo. We kennen ze onder andere ook van When. Dat nummer ken je misschien wel, maar dit was Sweet Sugar Lips. En dit is er eentje van Jefferson Airplane. Niet zo bekend als White Rabbit en Somebody to Love, maar toch een heel aardig nummer. She Has Funny Cars.

Devil's and Airplane. Volgens mijn informatie uit het jaar 1967, maar ik herinner mij dat hij pas in het begin van de jaren 70 in de hitparade stond. En datzelfde geval met White Rabbit en Somebody to Love.

0: Adriaan van Landschoot was de grote man achter Radio Atlantis. Hij is inmiddels overleden. Het is een opname van een aantal jaren geleden van hem.
1: Ik kon niet snel genoeg beginnen als ik begon te informeren voor om een boot te kopen en zo. En ja. Om dat te installeren, dat duurde mij wat te lang. En toen bleek dat de Caroline een beetje aan het aanwodderen was. En ik denk van, ik ga met mijn stoute schoen naar daar gaan. En ik heb hem ontmoet in Amsterdam. En ik zeg van, kan ik die boot niet voor een aantal maanden huren totdat mijn station in de lucht is? Hij zegt, no problem, we can talk about it. En zo is het gegaan. En dat was ik spreek toen maart, eind maart denk ik, begin april, van 1973. En om 15 juli zijn we dan gestart. En tot de nacht voor de start van Radio Atlantis, hoorden we nog helemaal niks. En de afspraak was van, kijk, van het moment dat alles in orde is, spelen we My Sweet Lord van George Harrison, constant, non-stop. En dan weten we van, daar zitten we. Net voor 12 uur hoor ik in één keer My Sweet Lord. Dus het was echt kantje boord om in de lucht te zijn. Ze hebben er nog moeten alles in alle toer moeten uithalen om het draaiende te houden de eerste dag. Maar uiteindelijk konden wij om 12 uur starten met Radio Atlantis.

Hier een verzamelaar van Santana. Daar staan zoveel nummers op, daar kun je eigenlijk niet uitkiezen. Dus ik dacht, laat ik toch maar weer eens dat nummer draaien. Wat destijds die grote hit was ook van de Zombies. She is not there.

0: jaar 1966, dat jaar dateert dit plaatje. Het jaar dat de Noordzee nog vol lag met zendschepen.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: Ik heb er weer een paar voor je van die historische reclamespots van de zeezenders van destijds. Je weet het, hè? Ze hebben enkel en alleen historische waarde.
2: Hé, hey, Jan de Versierde. Straks kunnen ze weer niet van jou blijven.
3: Niet zo kiftig, vader. Ga zelf dan ook eens naar Hollekamp.
2: Hollekamp? Zo. Heb je daar dat hanige spijkerspul vandaan?
3: Man, ze hebben er alles. Spijkerspul, blitzjackies, tuinpakken, zwembroekjes, de hele modemikmak. En spuuggoed. Hé, hey, Spitsberg, heb jij je t-shirtje soms ook van Hollekamp?
4: Wat wouden de jongetjes?
5: Samenpassen bij Hollekamp.
6: Even terug in de tijd met de reclames van toen.
7: Noordie, altijd goed.
8: Koop Noordie nylons bij uw kruidenier.
7: Let op de speciale aanbieding.
8: Noordie.

track van een album dat heel veel mensen nog steeds het beste album vinden dat er ooit uitgebracht is. Het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967 en daarvan When I'm 64. En dit zijn de Doobie Brothers uit 1973.

0: Uitermate goed advies, listen to the music. Maar luister ook naar die mooie fragmenten en die mooie verhalen van destijds. Bijvoorbeeld, de BRT maakte een reportage naar aanleiding van het verschijnen van Radio Atlantis.
1: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de Middengolf.
2: In het Hollandse Oostburg bevinden zich de studio's van de nieuwe piratenzender.
3: Nederlandse en Vlaamse DJ's zetten er elke dag 13 uur programma's op band.
4: Bijna 5:30. Als u op de weg bent, rij voorzichtig in godse emmersnaam, want er gebeuren zoveel verschrikkelijk veel ongevallen is. Dat hou je ook alweer niet voor mogelijk. 5:30 en u luistert naar Radio 385 met vandaag techniek in de handen van de blonde Bert Bennett, de BBB, 3xB. Goed is dat hoor.
2: Initiatiefnemer, financier en eigenaar Adrie van Landschoot.
5: Ik wens ergens te voldoen aan de armoede van de Belgische platenshowbusiness. Het is voor het ogenblik heel goedkoop en heel triestig in België. Stelt u weet het heel goed. Een hit, maar het spreekt nu over een hitsingle van 5, 8, maximum 10.000 singles voor een goede hit. Dat is veel te weinig om een goede productie te veroorloven.
6: Ja. Dus u wil eigenlijk de platenverkoop opdrijven?
5: Absoluut ja, en daardoor ook de artiesten stimuleren om internationaal ook iets waar te maken. Want we geraken ergens over de grens, ergens in een top. Of geen enkele artiest in België verkoopt ergens over de grens.
6: Ja, u maakt wel zelf ook platen hè?
5: Absoluut ja.
6: Is het dan wel zuiver idealisme?
5: Waarom niet? Waarom niet? Het is toch toegestaan dat ik ook zelf een artiest, ik heb 2 artiesten in dienst, dat die 2 artiesten ook ergens met die mensen ook iets gaan waarmaken.
4: Ja. U luistert nog altijd naar de middagaflevering van Met Peter Gaat Het Beter op de 385 meter. En dan gaan we allemaal van de stansen.
3: Er liggen nu al 3 zendschepen voor de kust van Scheveningen. Veronica, Noordzee International en Caroline Atlantis.
2: De Belgische Telegraaf- en Telefoonwet verbiedt sinds 1962 elke medewerking aan dit soort ederpiraten. Er zijn straffen voorzien tot 1 jaar gevangenis en 3 miljoen frank geldboete.
3: Wat DJ's en andere medewerkers doen is dus onwettelijk en dat wordt het binnenkort ook. Ook in Nederland.
2: DJ Joop heeft vroeger op het schip van Caroline gewerkt en dat was geen lachertje. Het wilde wel eens stormen.
7: We hebben windkracht 13 meegemaakt met de laatste storm dat Veronica dus op het strand ging. En dan is het echt wel niet zo prettig.
6: Bent u blijven doorzenden?
7: Nee, op dat moment waren we de lucht al uit. Want ja. Het was alle zenders waren op dat moment uit de lucht. En toen was heel Nederland inderdaad verstoken van de piratenzenders. Ja.
6: Als er nu zo'n hoge zee staat, blijven de platendraaiers draaien? Blijft het allemaal werken?
7: Ja, we kunnen tot windkracht 9 kunnen we dus live blijven zenden. Dan werkt alles vrij normaal. Dat is alles, behalve de disjockey dus.
6: Ja, ja.
7: Die zit wel te schonen.
6: Bent u nooit ziek geweest, zeeziek?
7: Nou, 1 keer, toen ik de allereerste keer aan boord ging. En daarna nooit meer.
6: Ja. Dat is toch eigenlijk hard werken?
7: Dat is, iedereen kijkt altijd erg mooi op een disjockey. Maar het is toch wel een keihard metier, zoals ze dat dan zeggen.

Donna Hightower. Hand in hand gaan wij op weg naar pakweg 6 uur. Maar voor het zover is, hebben we nog een aantal hele mooie dingen voor je.

0: kwam hem straks al even tegen met zijn maatjes op dat album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar dit was mijn solo, John Lennon en het hele fraaie Woman.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Met de komst van Radio Atlantis op 15 juli 1973 maken we ook kennis met Peter van Dam.
2: Al zijn de opvolger van California Man. Het staat trouwens op de achterkant van de hoes. The official follow-up to California Man. See My Baby Jive van Wizard en Roy Wood.
3: Waar heeft hij vroeger nog bij gewerkt?
4: Ja, waar was het bij?
2: De Who? Nee. Ja. Of Spencer Davis of
4: Spencer
2: zo?
4: Spencer Davis.
2: Ik weet het niet meer aan. Ja. Nou, speelt eigenlijk zo geen rol. Luisteraars, goedemiddag.
5: Radio Atlantis op de 385 meter. Is en blijft.

0: Christy en Arjen Oorsen, daarmee zijn wij inmiddels aangeland bij... Ja, daar komt ie. Oh
1: yeah. Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: Dit tips van de zeezenders van destijds.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En het nummer van Christy was een treiterschijf op 15 april van het jaar 1972.
2: Let op, hier komt
3: Veronica's alarmschijf.
0: Een alarmschijf van 6 december van het jaar 1969. Even die mooie ballads van de mannen uit Volendam. Dit zijn de Cats en Marianne.

0: zoals de meeste alarmschijven van Veronica werd ook dit een hele grote hit. Cats Marian, een alarmschijf van 6 december van het jaar 1969.
1: Uit het gouden zeezenderarchief.
0: Ik heb er nog eentje voor je, maar geen eerst afscheid nemen. Dit was hem, deze aflevering van Zeeklassiekers en andere paardjes. Zometeen veel plezier met onze volgende programma's. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik sluit de deur van de studio.
2: Mi amigos lieveling.
0: Dit is dan de laatste lieveling van 23 november 1974. Dit is Gloria Gaynor. Never can say goodbye. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook

0: wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Het is best uur 's avonds, dus
6: Anton, nachtzaal van Dijk.
7: Ja? Nou, zijn we er klaar voor?
8: Zo, we gaan beginnen.
9: Nou, zeg maar.
10: Prettig weekend.

1980. Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Ja, dankjewel. Paul van der Mark even die wondhoren een beetje zachter zetten. Het is 7 minuten over de klok van 6. Van Dijk breekt door zonder Leo van Dijk. Die is nog steeds herstellende van zijn operatie. Gaat langzamer dan Leo gehoopt had. Geef het de tijd, jongen. Geef het de tijd. Tot 7 uur wel Van Dijk breekt door. Niet met Leo van Dijk, maar zoals vermeld met Anton Nachtsen. Met alleen maar de lekkerste muziek. Dankjewel Paul van der Mark voor jouw zeezender klassiekers en andere paardjes.

Maybe I Love You. Moet je wel de microfoonschuif openzetten naast dan? Dat was Andy Kim van een hele tijd geleden alweer. En Aha, die wilde er zomaar ineens tussendoor floepen. Dat was niet de afspraak. Zal door de warmte komen, denk ik. Dus Studio 626 in Putten, 30 graden met Sugar Ray.

Hij zal genieten van een welverdiende korte vakantie, Yves Berendsen. Wellicht was het daar tijd voor. Ja, het is 7:10, Radio Seabreeze 1098. En sinds afgelopen donderdag zijn we er ook weer op de 1395. Zegt het voort. Radio Seabreeze, het nostalgisch verfrissende geluid op de lekkere ouderwetse middel. En uiteraard digitaal via diverse radioportalen en radioseabreeze.nl. De zon schijnt en de temperatuur die daalt vanavond slechts langzaam. Tot halverwege de avond blijft het in het binnenland zomers warm met 25 tot 28 graden. Later vanavond daalt de temperatuur onder de 25 graden. En wordt het weer beter weer om je huis te koelen door de ramen open te zetten. In het noorden daalt de temperatuur wat sneller, onder de 20 graden. In het westen is het halverwege vanavond rond de 24 graden. In de steden de enkele graden warmer. In het noordelijk kustgebied komen wolkenvelden voor, maar verder is het helder weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 14 graden in het noordoosten en lokaal 19 in Zeeland. De bewolking aan de noordkust breidt zich uit over het noorden. De wind neemt af en het wordt zwak tot matig van kracht. Morgen zonnig en wat sluierbewolking. En het is weer lekker warm. Temperatuur stijgt in het noorden naar 23 tot 25 graden. In het midden naar 26 tot 29 graden. En hier in het diepe zuiden 30, 32 graden. Voor de dag van morgen. Dit is Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. En A Taste of Honey. Boogie, oogie, oogie.

Enorm sterke tekst vind ik. Ja. Moses. Niet die van de stenen tafelen, maar die andere. We just. Heeft hij maanden over moeten prakazeren van, om die tekst te schrijven, volgens mij. Het was wel een dik hit in 1986.

Dat is alweer een voordeel als je een extra programma kunt doen. Dan kun je die lekkere speciale aanbieding ook nog een keer draaien. Drie of een single van de script was dat en de crowd was singing Wonderwall. Ik kreeg net een berichtje van een goede vriend van mij. Die is op vakantie op Karpathos in Griekenland. En hij tikt van, zitten wij hier in een restaurant? Knijp ik Diana, mijn vrouw, in de armen. Die zegt, au, kreeg bijna een klap van mijn kamers. Zegt hij van, daar bij dat tafeltje met dat blauwe shirt. En dat is er Anton. Verrek, zegt Diana. Dat is Anton. Maakte er een foto van, ze sturen mij op. En het was een beetje schrikken. Het zal waarschijnlijk wel deepfake zijn. ChatGPT, daar kun je van alles mee tegenwoordig. 6:30, Radio Seabreeze. Live met Jelle Parsons Project. Don't answer me.

0: 1983 in december van het jaar uitgebracht. En het werd helaas geen hit, wel een enorme radiohit. Ik denk dat hij niet in de hitparade terecht kwam, maar wel redelijk vaak gedraaid werd. En echt zo'n plaat met een enorm hoog, oh ja, die gehalte, inderdaad. 13:07. Radio Series 1098 en nu ook weer via de 1395. Keihard de lekkerste met nostalgisch verfrissende muziek. We gaan naar Terschelling. We gaan eigenlijk terug naar Terschelling met Hessel.
1: En toen ik werd geboren, had ik een...

Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor met Anton Nachtzaam op Radio Sea Breeze AM.

Fruits of Labor. En dat was voor de dance floor. Lekkere, lekkere, fijne, inderdaad, floor filler, zoals het met een mooi woord heet. Het is 7 minuten voor de klok van 3. Mag het ook 7 minuten voor de klok van 7 zijn? Nou, voor deze keer. Van Dijk breekt door, zonder Leo, met Anton nog tot 7 uur. We hebben er nog 2 voor je. ABC en The Look of Love zit eraan te komen uit 1982. Maar eerst een jaartje minder ver terug in de tijd. De zomerhits van 1983. Dolce Vita stond destijds 11 weken in de top 40 en piekte uiteraard op nummer 1. Dit is Ryan Paris.

Love Love, ABC. Daarmee werd het even voor zeven. Er zit deze Van Dijk breekt door. Niet met Leo, maar met Anton erbij op. Het is bijna 7 uur, straks om 8 uur. Sjoerd de Jong. Hij is er niet, maar toch wel. En ik ben er graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2, net na Milko's Music Tour. Uiteraard weer met Popfront Live tussen 2 en 4. Mocht je wat willen horen, anton@radioseabreeze.nl of je appt 06-4737-6692, dan gaat het zeer zeker goed komen en draaien we morgenmiddag tussen 2 en 4 gewoon in het Popfront. Volgende week zaterdag wederom een Van Dijk breekt door. Waarschijnlijk wederom met, ik zei de gek, mocht Leo dan dermate opgeknapt zijn, dan hoor je gewoon Leo Van Dijk. Blijf in elk geval afgestemd op de 1098 en de 1395 Radio Seabreeze. Een hele fijne avond en graag tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Saturday night, just after 7 o'clock.
7: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: nieuw in de USA Top 40, de Big Top 40. In de lijst van 20 november 1971. Van Morrison, de eerste nieuweling, de eerste debutant. Op 35.
1: This is American Top 40.
0: Zaterdagavond even na 7. Dat betekent weer een nieuwe aflevering van de Big Top 40. De USA Top 40. Elke week behandelen we een historische lijst. Een historische top 40. En vandaag is dat de lijst van 20 november 1971. In dit uur hebben we aandacht voor de nieuwelingen. Voor de sterke stijgers. En we focussen met name op de top 10. De tweede nieuweling van vanavond vinden we op 34, Neil Diamond en Stones.
2: The Big 40, this week's Retro Chart.
3: Stones would play inside her head, and where she slept they made her bed, and she would ache

0: gelijknamige album, de titelsong Stones.
1: It's music to your ears.
0: Een sleutelsong van Neil Diamond. Markeerde de overgang van pure popmuziek naar meer diepgaand, bijna kunstzinnige muziek.
1: With music to relax you.
0: Nog zo'n lekkere, rustige song. Melanie, de rollerskate song. Of zoals de titel officieel luidt, Brand New Key.

0: Deze week nieuw op 31. Een old fashioned love song.
1: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.
0: 8 nieuwe binnenkomers, 8 debutanten. We draaien er vandaag 6. Want ja, we moeten een beetje keuzes maken. De hoogste komt nu.
2: And now, the highest debut single.
0: 29. De Staple Singers en Respect Yourself. Vandaag de hoogste nieuwe binnenkomer.

0: want 10 plaatsen gestegen. Sonny and Cher, All I Ever Need Is You.
1: America's Greatest Hit, From Coast to Coast.
2: You are a child of the universe.
0: Ook al met een stip.
2: No less than the trees and the stars.
0: Desiderata. You

In Nederland kwam dit niet verder dan de tipparade, maar in Amerika, in de Big Top 40, stijgt hij in de derde week naar 22. Saturday Night Spectacular. Weg naar de top 10 komen we op 18 David Cassidy tegen. Met een grote stip op. Cherish.

Vijf jaar geleden, in 1966, haalde deze song al de nummer 1 positie, maar dan in de uitvoering van The Association.

0: And now, this week USA Top 10.
1: We draaien 7 songs uit de top 10. Zit veel beweging in dus. Om te beginnen Michael Jackson. Hij zorgt voor de superbreker deze week. Got to be there.

voor zo'n superstijger zijn. In de tweede week. Op 6. Van 23 gekomen. Sly in the Family Stone. It's a family affair. Sea Breeze.

0: kijk, daar doe ik het nou voor, hè. Wat een prachtige plaats, zeg, van de Chai Lines. In Amerika hadden ze dat op 20 november 1971 al in de gaten, hoor. Want hij stijgt van 11 naar 5. In andere landen, Europa bijvoorbeeld, nog niet echt. In Engeland zou hij bijvoorbeeld pas begin 1972 de top 10 halen. Over Engeland gesproken, weet je dat we ook elke week een uitzending hebben van een historische Engelse hitlijst?
1: UK's most favorite record, Tuesday night, just after 7. The singles chart.
0: De Peace Train van Cat Stevens, die beweegt ook nog omhoog.
2: Voor.
0: Vorige week 7, met een kleine stap.

0: trein die heel langzaam wegrijdt. Cat Stevens en de Peace Train, over trein gesproken. Straks ook weer Sjoerd, hè, met zijn Saturday Night Train. Blijf luisteren, hoor. Begint even na 8 uur.
1: Awesome songs from the United States of America. This week's Retro Chart.
0: We kwamen op 27 Sonny & Cher tegen. Die draaiden we al. Cher, maar dan in er eentje, scoorde een nummer 1 hit de afgelopen weken. Vorige week gedaald naar 2. En nu nog een plaatsje omlaag.
2: Here is this week's top 3.

0: De hoogste stipnotering van vandaag. John Lennon op 2. Imagine.
1: The soundtracks of your life. The biggest hits in US history. Relive the magic with the historical American Top 40.
0: De top 3 van vandaag, 20 november 1971, heeft dezelfde samenstelling als vorige week. Alleen de volgorde is anders. Van 3 naar 2, Imagine, John Lennon en de Plastic Ono Band. Van 2 naar 3, Cher, Gypsies, Tramps en Thieves. En op 1 blijven staan, Isaac Hayes. Number

lijst staan voor de in de USA Big 40 van 20 november 1971. Het thema van chef Isaac Hayes. Tot zover deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren naar Seabreeze vanavond. Ik ben er dinsdag weer. Even na 7. Voor de UK Top 40.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: And now it's time for...

0: 30 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Boxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: trainen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.